Dat waren drie tracks van Sonny Rollins, A Night in Tunisia, Stryver's Row en tot slot Softly as in a Morning Sunrise van zijn album A Night at the Village Vanguard. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in het jaar 1957. We komen dan niet alleen meer te weten over hoe de sfeer was bij een Blue Note opname in de studio, maar ook horen we veel hardbop van Art Blakey en Cannonball Adderley. Het genre hardbop wordt vaak geassocieerd met Blue Note en het zal vanaf die tijd verder tot bloei komen. De zevende aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 15 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma... Welkom bij de vijfde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de eerste vier afleveringen hoorden we hoe de Berlijnse Jood Alfred Lion naar New York emigreerde, in 1939 het label Blue Note oprichtte en hoe zijn Duitse vriend Francis Wolff zijn compagnon werd. Blue Note bracht aanvankelijk vooral oude stijl jazz uit, maar dat veranderde door de legendarische opname met Thelonious Monk en Bud Powell. Ook hoorden we hoe technicus Rudy Van Gelder bij Blue Note in de jaren 50 een vaste kracht werd en een belangrijke bijdrage leverde aan het ontstaan van de Blue Note sound. Met de introductie van de LP, die de 78 toerenplaat ging vervangen, moest het label grote investeringen doen waardoor het bijna over de kop ging. Maar mede dankzij de hit The Preacher van Horace Silver en de Jazz Messengers is Blue Note er uiteindelijk weer bovenop gekomen. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1955, waarin Alfred Lion in contact komt met pianist Herbie Nichols. Hij maakt zijn debuut bij Blue Note nog voordat de hit The Preacher uitkomt, maar Nichols werd pas in de jaren 80 echt ontdekt, mede dankzij sopraansaxofonist Steve Lacy en trombonist Roswell Rudd. Nichols heeft voor zijn verbintenis met Blue Note niet alleen in R&B en Dixieland bands gespeeld, maar hij schrijft ook hypermoderne composities met merkwaardige titels zoals Cro-Magnon Nights. Zijn muziek is een ongewone mix van Beethoven, Bartok en bebop. Kortom, muzikantenmuziek. Hier volgt een serie tracks van Nichols' werk afkomstig van de LP The Herbie Nichols Trio uit 1956 en zijn beide albums uit 1955, The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2.

Achtereenvolgens Herbie Nichols' The Spinning Song met bassist Teddy Kotick en drummer Max Roach, opgenomen 19 april 1956. En daarna de tracks House Party Starting en The Third World. Er volgen nu nog twee tracks van Nichols met Cro-Magnon Nights en 2300 Skiddo.

Dat waren nog twee tracks van en met pianist Herbie Nichols, Cro-Magnon Nights en 2300 Skiddo, afkomstig van zijn albums The Prophetic Herbie Nichols Volume 1 en 2. In 1955 ontmoet Alfred Lion zijn tweede vrouw Ruth Mason, die niet alleen haar eigen PR-bedrijfje in New York heeft, maar ook als discjockey in cafés werkt. Alfred en Ruth trouwen uiteindelijk en samen met Alfreds compagnon Francis Wolfe delen ze het kantoor aan Lexington Avenue. Ruth krijgt haar eigen werkruimte aan de voorkant van het kantoorpand. Alfred en Frank resideren in de achterkant. Dankzij het succes van Horace Silver is er kapitaal om te investeren in de 12-inch LP. Het label bracht tot 1955 vooral 10-inch LP's uit. En in diezelfde tijd komt er een nieuwe artiest bij Blue Note. Via zanger Babs Gonzalez wordt Alfred Lion geattendeerd op een organist met de eenvoudige naam Jimmy Smith. Lion gaat samen met Wolfe naar hem luisteren in Small's Paradise in Harlem. Wolfe vertelt later dat hij sprakeloos is na het horen van Smith's vuurwerk. Lion en Wolfe waren de meestal onversterkte muziek van de jazz gewend. Hier was een band die met twee versterkte instrumenten jazz maakte. Lion wist meteen, die wil ik hebben. Jimmy Smith was een vernieuwer op het Hammond-orgel. Hij is de uitvinder van het fenomeen van de organist als bassist. Op de ballads speelde hij de baspartij met de pedalen. In snellere songs gebruikte hij de linkerhand voor de baspartij en dan gebruikte hij de pedalen voor het leggen van accenten. Op de vele platen van Jimmy Smith voor Blue Note, in 7 jaar 30 LP's, en op die voor Verve zul je dus zelden een bassist aantreffen. Ook niet op zijn eerste, A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ. Het is 27 maart 1956. Jimmy Smith staat met gitarist Thornell Schwartz en drummer Basely Perry in de studio. Rudy Van Gelder en Alfred Lion staan achter de knoppen voor The Champ.

Achtereenvolgens Jimmy Smith's The Champ met gitarist Thornel Schwartz en drummer Basilie Perry. En daarna de tracks The Way You Look Tonight en Bayou van zijn albums A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ Volume 1 and 2. Hier zijn nog twee tracks van Smith, zijn versies van Well You Needn't en Autumn Leaves.

0: Dat waren Will You Needn't en Autumn Leaves van Jimmy Smith's album A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ, Volume 3. Het hoesontwerp van dit debuut van Jimmy Smith was in handen van Reed Miles. Hij is de man die het design van de Blue Note platen beroemd zal maken. Miles gebruikte vaak één of twee kleuren en noemde later zijn full-color ontwerpen minder sterk. Zijn typografie, vaak schreefloze letters, is onconventioneel. Denk bijvoorbeeld aan de letters Go van het album van Dexter Gordon. Hij blijft ook creatief gebruik maken van de zwart-wit foto's van Francis Wolff. En hij doet regelmatig een beroep op de illustraties van de jonge kunstenaar Andy Warhol. Reed Miles doet inspiratie op uit de verhalen van Alfred Lion over met name de sfeer tijdens de LP-opname in kwestie. Zelf heeft hij geen enkele interesse in jazz en de LP's die hij van Alfred Lion krijgt, ruilt hij voor klassieke muziek-LP's of hij verkoopt ze. Reed Miles is als grafisch ontwerper toch uiteindelijk de persoon die de Blue Note-familie compleet maakt. Midden jaren 50 had het label twee inspirerende directeuren, een eigenzinnige opnametechnicus, een vaste fotograaf, een topper in grafisch design en last but not least, een flinke stal met de beste muzikanten van die tijd. En met die vaststelling komen we aan het einde van 75 jaar Blue Note deel 5. In de volgende aflevering horen we de muziek van saxofonist John Coltrane, die als bandleider maar één album voor Blue Note heeft opgenomen. Onder de titel Blue Train wordt dat album een klassieker. Ook horen we tenorsaxofonist Sonny Rollins, die in 1957 4 albums bij Blue Note opnam. De 6e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 8 juli, 'smiddags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit is de 4e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het muzieklabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland in de periode 1953-54, een belangrijke tijd voor het ontstaan van de karaktereigenschappen van het label. Een van de unieke kanten van Blue Note is dat je als muzikant de ruimte krijgt om je goed voor te bereiden voor een opname in de studio. Blue Note-baas Alfred Lion betaalde zijn muzikanten voor oefensessies, die soms zelfs meerdere dagen konden duren. Wat Blue Note ook uniek maakt is dat Lion interesse toont in muzikale ideeën van zijn artiesten en hij neemt uitgebreid de tijd om er met ze over te praten. Hij stimuleert ze om naast standards ook eigen composities te spelen. Bij het kiezen van de verschillende takes kiest Lion eerder voor opnamen waarin het samenspel van het ensemble goed is neergezet in plaats van de takes met de beste solo's. Verder vertikt hij het om muziek uit te brengen als hij ontevreden is over het resultaat van een opnamesessie. In 1953 is het aantal opnamesessies van Blue Note naar 15 gestegen en het label brengt zijn eerste single uit met solowerk van Art Blakey, die de meest invloedrijke drummer van het label wordt. Net als Horace Silver raakt Blakey bevriend met Alfred Lion en hij zou over Lions gevoel voor zwarte muziek hebben gezegd: "In his soul he's black." Samen met Horace Silver en anderen start Blakey een nieuwe band, de Jazz Messengers. Die groep speelt moderne jazz gebaseerd op de principes van de bebop, maar zonder de clichés. Volgens Blakey was de moderne jazz verworden tot het spelen van stereotype bebop-deuntjes waarbij iedereen elkaar naspeelde. Ook wilden de Jazz Messengers in hun muziek de blues en gospel-traditie terugbrengen. En samen met het geluid dat opnametechnicus Rudy Van Gelder uit deze muzikanten haalde, ontstaat de Blue Note Sound. Op 21 februari 1954 geven de Jazz Messengers een concert in Birdland, een jazzclub in New York, dat op de plaat is opgenomen. A Night at Birdland is de titel van die LP. En de opening van het album is inmiddels een beroemd statement geworden door de ceremoniemeester van Birdland, Pee Wee Marquette.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the bandstand at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown. Horace Silver's on piano, Lou Donaldson on alto. Curly Russell is on bass. And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand now?

Een serie tracks van Horace Silver's debuutalbum Horace Silver Trio met Horoscope, Yeah, I Remember You, Opus de Funk, Message from Kenya en Nothing But the Soul. En achter deze eerste sessie van Silver voor Blue Note schuilt nog een interessant detail. Als saxofonist Lou Donaldson was de beoogde leider van deze sessie, maar hij moest onverwacht afzeggen. Dus vroeg Alfred Lion of Horace Silver, die toen de pianist van Donaldson's trio was, om een aantal stukken met hem op te nemen. En zo begon de platencarrière van Horace Silver bij Blue Note. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note belanden we in de periode 1953-54. Daarin veel aandacht voor, u hoorde hem net al bij Horace Silver, drummer Art Blakey. Hij werd in die tijd de meest invloedrijke drummer van Blue Note. Verder schetsen we de karakteristieken van Van Gelder's opname en daarmee ook de Blue Note sound. Aflevering 4 van de serie 75 jaar Blue Note is op dinsdag 27 mei tussen 5 en 6 middags bij de Concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag deel 4 van een serie die gewijd is aan rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. Hij begon op jonge leeftijd fluit en klarinet te spelen en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Dolphy was een serieus en toegewijd muzikus die echt leefde voor de muziek. Het gerucht ging zelfs dat hij soms wel 10 uur per dag studeerde op zijn verschillende instrumenten. Zijn stijl is geworteld in de hardbop-traditie, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen. En dat betekende dat hij wel een akkoordenschema als uitgangspunt nam, maar er ook graag van afweek, zolang de structuur maar aanwezig bleef. Als zodanig kan hij als voorloper van de free jazz beschouwd worden. Vandaag hoort u Eric Dolphy met een kwartet tijdens een concert in 1963 op de Universiteit van Illinois. De andere muzici zijn Herbie Hancock piano, Eddie Kahn bas en J.C. Moses slagwerk. Het eerste lange stuk waarin Dolphy basklarinet speelt is getiteld Softly as in a Morning Sunrise. En dat is een bekende musical song, maar die wordt hier op een tamelijk vrije manier vertolkt. En daarna nog een korte ballad van Dolphy zelf. Something sweet, something tender.

In het programma House of Hardbop luistert u naar kwartetopname uit 1963 met rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Deze veelzijdige muzikant heeft met heel veel verschillende collega's gespeeld en hij was erg productief. Onder eigen naam maakte hij in zijn korte leven al ongeveer 50 albums en hij werkte mee aan ongeveer 25 producties van anderen. En dat is typerend voor hem. Hij wilde niet te lang achtereen met dezelfde muzici werken. Alleen met bassist en orkestleider Charles Mingus maakte hij 8 albums. Maar Mingus beschouwde hem dan ook als een heilige. We gaan nog even verder met het kwartet van Eric Dolphy, dat voor deze gelegenheid verder bestaat uit Herbie Hancock piano, Eddie Kahn bas en G.C. Moses slagwerk. De stukken duren vrij lang omdat Dolphy het prettig vond om uitgebreid te soleren.

U luisterde naar het kwartet van Eric Dolphy met live opname uit 1963. Als afsluiting van datzelfde concert werd er ook nog opgetreden met een groot orkest. De toegift in dit programma is een stuk van Dolphy met deze big band GW, waarin hij soleert op altsaxofoon.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar een kwartet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met live opname uit 1963. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de tweede aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland bij de periode eind jaren 40, toen Blue Note oprichter Alfred Lion met de opname van Thelonious Monk de stap had gezet naar de moderne jazz. Vanaf die tijd brengt het label aan de ene kant oude jazz uit en aan de andere kant de moderne jazz van die tijd, bebop. In oktober 1948 legt Blue Note het werk van trompetisten Fats Navarro en Howard McGhee op de schellak vast. Maar de belangrijkste artiest die na Monk via Blue Note onsterfelijk wordt gemaakt is jazzpianist Bud Powell. In tegenstelling tot Monk was Powell de meester van de snelle frases, vanwege zijn fenomenale rechterhand en zijn geweldige techniek in combinatie met een lyrische benadering van de stukken. Voor de blazerssectie nodigt Alfred Lion trompetist Fats Navarro en de toen 19-jarige Sonny Rollins uit. In de ritmesectie vinden we bassist Tommy Potter en drummer Roy Haynes. Hier is Bouncing with Bud, van en met Bud Powell. Het is 8 augustus 1949.

Dat waren achterin volgens Bouncing with Bud, Whale, 52nd Street Theme, You Go to My Head en Over the Rainbow van Bud Powell's eerste album, opgenomen in 1949 en uitgebracht in 1951 onder de titel The Amazing Bud Powell Volume 1. We gaan nu verder met twee nummers van Fats Navarro uit 1948, gecomponeerd door Navarro en Howard McGhee, Double Talk en The Skunk. En tenslotte drie nummers uit 1950, Meciendo, Low Flame en Drew's Blues van McGhee zelf.

0: In het programma House of Hardbop hoort u live opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy met trompetist Booker Little. Beide grootheden leefden overigens maar kort. Eric Dolphy van 1928 tot 1964 en Booker Little van 1938 tot 1961. Deze opnamen werden gemaakt tijdens een aantal concerten in de Five Spot in New York. En ze werden uitgebracht op een paar albums onder de titel Eric Dolphy at the Five Spot. Ik noem de andere muzici nog even. Pianist Mal Waldron, bassist Richard Davis en slagwerker Ed Blackwell. Tot besluit hoort u een lange uitvoering van de bekende song Like Someone in Love. Een compositie van Jimmy Van Heusen en Burke. Hierin speelt Eric Dolphy fluit, waarbij opvalt hoe grillig en virtuoos hij ook op dit instrument zijn eigen weg weet te gaan.
1: All over me.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar live-opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy en trompetist Booker Little. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Kris Kras. Dit keer voornamelijk met recente Nederlandse opnamen en Nederlandse labels.

Cakewalk, een compositie van Oscar Peterson, afkomstig van Portrait of Peterson, vertolkt door pianist Peter Bates met Ruben Rogers, bas en Greg Hutchinson drums. De opnamen werden gemaakt in Hampton, New Jersey. De enige niet heel recente opname van dit uur werd gemaakt in 2004 en is afkomstig van de cd It Is About Time van het BNW Quintet. Dit is Moulin Rouge van Rob van der Wouw.

Het BOW-quintet van trombonist Loek Boudestein en trompetist Rob van der Wouw. Met aan het Hammond-orgel Arnor Krijger. Maris Beets is de bassist en Gijs Dijkhuizen de drummer. Uit een heel ander vaatje tapt saxofonist Iman Spaargaren. Uit zijn recente cd In The Moment laten wij u twee stukken horen, Momentum en The Vibe.

Dat waren Momentum en de vibe van Iemands Paargaren en gespeeld door zijn kwartet van Guillermo Celano gitaar, Cort Heineking bas en Jasper van Hulte drums. Op een CD Triology speelde het trio The Ghost, The King and I van pianist Rob van Bavel, onder meer bewerkingen van composities van Claude Debussy. Op hun in eigen beheer uitgegeven recente CD doen zij dit met muziek van Maurice Ravel. Hier getiteld Ravel's Tombe.

Ravel Stomp door het trio The Ghost, The King and I, een opname uit 2011. Op de cd Café Solo staan voornamelijk studioopnames door Benjamin Hermans trio met bas

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1959 en 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag beginnen we aan een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie laten we hem vooral als leider in zijn eigen kleinere bezettingen horen. We beginnen met zijn quintet uit 1960, dat een album uitbracht met de titel Outward Bound. De muzici zijn Eric Dolphy, altsax en basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Jakey Byard, piano, George Tucker, bas en Roy Haynes, slagwerk.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het sextet van altsaxofonist Cannonball Adderley met live opname uit 1963, gemaakt in Tokio. Deze legendarische hardbopper leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. Vandaag deel 5 uit een serie die is gewijd aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. Hij speelde voornamelijk in door hem samengestelde quintetten of kwartetten, maar in 1960 was er iets anders aan de hand. Het bekende Amerikaanse jazzblad Downbeat stelt ieder jaar een lijst op van belangrijke muzici per instrument. Naar aanleiding van zo'n uitslag werden deze opnamen gemaakt met een quintet dat bestond uit zogenaamde Paul-winnaars. Natuurlijk is Cannonball Adderley erbij en de andere muzici zijn de blanke pianist en vibrafonist Victor Feldman, gitarist Wes Montgomery en bassist Ray Brown, plus slagwerker Louis Hayes. Het zijn uiteraard allemaal topmuzici die in verschillende bands hun sporen hadden verdiend, maar het is altijd nog maar afwachten of zo'n combinatie op papier ook in de praktijk werkt. In dit geval is dat uitstekend gelukt. Er wordt met veel inzet gespeeld en het repertoire is ook origineel. De eerste twee stukken zijn bijvoorbeeld van pianist Victor Feldman, getiteld The Chant en Azul Serap. Deze opnamen werden uitgebracht in 1960 op een album met de titel Cannonball Adderley and the Paul Winners.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1959. Vanaf 1960 zou Adderley zich meer gaan richten op elementen uit de blues- en soulmuziek. In dat jaar formeerde hij een quintet waarin ook zijn broer, cornetist Nat Adderley, meespeelt. En de ritmesectie bestaat dan uit pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en slagwerker Louis Hayes. Vooral de eerste twee nummers waren in die tijd hits. Work Song van Nat Adderley en That There van Bobby Timmons. Het album werd in 1960 opgenomen onder de titel Damn Dirty Blues.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de bekendste hardbop-muzikanten. Hij begon met verschillende quintetten onder eigen naam, waarin vaak zijn broer meespeelde, de cornetist Ned Adderley. En rond 1957 trok Cannonball de aandacht van trompetist Miles Davis, die hem voor zijn nieuw te vormen sextet vroeg en waarvan ook tenorsaxofonist John Coltrane deel uitmaakte. Legendarische albums van dit sextet waren Milestone en Kind of Blue. Maar in dit programma horen we Cannonball Adderley in quintetbezetting, om te beginnen in een quintet met Miles Davis. Tenorist John Coltrane ontbreekt hier, omdat hij tijdelijk met pianist Thelonious Monk speelde. De muzici zijn dus Miles Davis trompet, Cannonball Adderley alt-sax, Hank Jones piano, Sam Jones bas en Art Blakey slagwerk. En de titel van het album is Something Else en werd opgenomen in maart 1958.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender. En u hoort het quintetopname met alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u hem met trompetist Miles Davis. De opnamen waren uit 1958. En we gaan door met een Adderley quintet, waarin tenorsaxofonist John Coltrane de andere blazer is. In feite was het sextet van Miles Davis, maar dan zonder deze beroemde trompetist. En waarschijnlijk gunde hij beide saxofonisten hun eigen feestje in Chicago. Maar het kan ook aan het repertoire hebben gelegen. Dat bestaat uit stukken die Miles Davis zelf nooit heeft opgenomen. U hoort dus de saxofonisten Cannonball Adderley en John Coltrane. En de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. Titel van het album: Cannonball Adderley Quintet in Chicago, opgenomen februari 1959.

0: In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar deel 3 in een serie gewijd aan alt-saxofonist Cannibal Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. U hoorde hem in quintetbezetting, eerst met trompetist Miles Davis en daarna met tenorsaxofonist John Coltrane. Opnamen waren uit 1958 en 1959. En volgende maand volgt deel 4 van deze alt-saxofonist met opname uit 1959 en 1960. Dat uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Willempie op de overhand.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam met het programma House of Hard Bop. Vandaag besteden we aandacht aan de Amerikaanse pianist Phineas Newborn. Die leefde van 1931 tot 1989. Hij valt te plaatsen in de late swingstijl met hard bop trekjes. Pianisten die hem van invloed zijn geweest, waren bijvoorbeeld Art Tatum, Oscar Peterson, Errol Garner en Bud Powell. Hij is nooit echt beroemd geworden en dat heeft ongetwijfeld te maken gehad met zijn chronische gezondheidsproblemen, waardoor hij niet voortdurend aan de weg kon timmeren. Maar zijn originele opvattingen en voorbeeldige techniek imponeren nog steeds. Hij heeft niet veel albums uitgebracht, maar het materiaal dat er van hem beschikbaar is, heeft een hoog niveau. We beginnen met de opname uit 1956, waarbij Phineas Newborn is te horen met onder andere bassist Oscar Pettiford en drummer Kenny Clarke of solo piano.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. En de opnamen waren uit 1957 en 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van...

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar opnamen door het quintet van trompetist Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. En hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. En heeft een enorme invloed gehad op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een legendarisch quintet dat naast Clifford Brown verder bestond uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, bassist George Morrow en slagwerker Max Roach. Dat quintet maakte zowel studio als live opname, maar de opnamen van vandaag zijn pas onlangs herontdekt en ze verschenen inmiddels op cd. Het betreft optredens in de Cotton Club in Cleveland, Ohio uit mei en juni 1956. In dit uur hoort u de derde aflevering van deze optredens. De opnamen zijn van 1 juni 1956. In het eerste deel komen de volgende stukken aan bod. Loverman, daarna Daoud, een compositie van Clifford Brown, en als derde What is New. De piano is overigens niet in al te beste staat, maar dat mag de muzikale pret niet drukken.

In het programma House of Heart Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown, opgenomen op 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestaat verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, bassist George Morrow en pianist Richie Powell. Deze laatste was overigens een jongere broer van de bebop-legende Bud Powell. Het volgende stuk is het bekende I'll Remember April. Dat duurt een kleine 20 minuten. Opvallend is hier weer het voor die tijd ongekend technisch vermogen van de trompetist en het samenspel met meesterslagwerker Max Roach. Ook de Chase-chorussen met tenorist Sonny Rollins zijn indrukwekkend.

0: In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown, met live opname van 1 juni 1956. Aan het succes van dit legendarische quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Ritchie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Clifford Brown was toen pas 25 jaar oud. Wat hadden we niet nog voor moois van hem kunnen verwachten? Tenorsaxofonist Sonny Rollins werd geboren in 1930 en speelt nog steeds. Hij is natuurlijk inmiddels een levende legende. Wie hem nog wil horen, hij treedt op zondag 14 juli aanstaande tijdens North Sea Jazz in Rotterdam. En dat mag u niet missen. U hoort nog twee stukken opgenomen op 1 juni 1956. Het bekende Roundabout Midnight van Thelonious Monk en daarna een blues-thema van Clifford Brown, The Blues Walk.
1: Jazz's foremost composers. His name is Thelonious Monk. I'm sure you're familiar with him,
2: oh, yes.
1: Joe, and the title of it is Midnight.

0: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live opname van 1 juni 1956. Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Spinning the Blues werd technisch verzorgd door Dirk

0: Dit is de concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het quintet van trompetist Clifford Brown. Brown leefde van 1930 tot 1956 en geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten ooit. Ze bestaan naast Brown uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow en natuurlijk slagwerker Max Roach. Dit quintet maakte zowel studioopnamen als live-registraties. In dit uur kunt u luisteren naar de tweede set uit optredens die het quintet gaf in mei en juni 1956. Locatie was de Cotton Club en die was gevestigd in Cleveland, Ohio. Het eerste lange stuk heet Get Happy en de muzici worden voorgesteld door slagwerker Max Roach.
1: For those of you who are unfamiliar with the personnel of our little group, I'd like to take this opportunity to introduce them to you. Our pianist is Richard Powell. Our bassist, George Morrow. Young man whom we are very happy and proud to have with us, our tenor saxophonist, Sonny Rollins. My partner and most illustrious cohort, the young man who has astounded the jazz world with his amazing talents in the most recent years, Clifford Brown, our trumpeter. My name is Max Roach.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Ondanks zijn geweldige reputatie is hij altijd een zeer bescheiden man geweest. Hij placht zichzelf aan te kondigen met de volgende tekst: I play trumpet and my name is Clifford Brown. Een andere grootheid in het quintet is tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Drummer Max Roach leefde van 1924 tot 2007. Hij is een legende die het moderne slagwerkspelen voor een groot deel heeft bepaald. Het volgende stuk werd opgenomen in de Cotton Club op 1 juni 1956 en is een compositie van Clifford Brown. Hier is Delilah.

dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Deze opnamen werden gemaakt op 29 mei en 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van deze legendarische concerten. In de resterende tijd hoort u nog een medium blues zonder titel. Op de hoes heet dit stuk dan ook Untitled Blues. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten aller tijden, bestaande uit Brown, tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, slagwerker Max Roach en bassist George Morrow. Sonny Rollins, geboren in 1930, is een van de laatste nog levende legendes uit de tenorentraditie. Drummer Max Roach is eveneens een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Hij leefde van 1924 tot 2007. Dit quintet maakte zowel studioopname als live-opname die alle heel succesvol zijn gebleken. In dit uur horen we onlangs ontdekt concertregistraties vanuit de Cotton Club in Cleveland, Ohio. En de opnames zijn uit mei 1956. U hoort trompetist Clifford Brown ook nog het een en ander aankondigen. Het eerste stuk is het bekende Take the A-Train van Billy Strayhorn.
1: I'd like to inform you also now, in the way of acknowledgement, that we are very proud to have with us on piano Richard Powell. Did you enjoy him? Let's hear it, Richard. It is also our good fortune to have on the bass violin George Morrow. And on the tenor saxophone, the guy who brings us all up here the most pleasure, Sonny Rollins. And the man behind the drum, undoubtedly the world's greatest, Max Roach. I played the trumpet. My name is Clifford Brown. One last reminder before we leave you and take a little breather, that opening this Monday, we have one of the nation's finest tenor saxophonists, the pole winner off and on for the last 8 or 9 years. I'm speaking about Stan Getz and his quartet. They open here Monday. Stan Getz, so please come out.

0: you very much. Stick around, don't go away. We have some more sets. That concludes this set. I'd just like to say now that one last reminder, opening Monday, Stan Getz and the Quartet. I'm sure you're familiar with Stan Getz and his very fine quartet, so come on out and see him Monday. Right now, we're going to take a brief intermission. Thank you.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live-opname uit 1956, opgenomen in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestond verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. De pianist was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat trompetist Clifford Brown en pianist Richie Powell in juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. U hoort nog twee lange stukken van dit concert en de titels zijn Nice Work If You Can Get It en Jordu.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Deze opnamen werden gemaakt in mei 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van dit legendarische concert. Voor zover er nog tijd over is, hoort u nog een fragment van de Rollins-compositie Vals Hots. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 over de blanke Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die in september 2012 overleed op de leeftijd van 90 jaar. Hij speelde met talloze grootheden en hij was een veelgevraagd sexyblazer. Vanaf 1953 maakte hij ook albums onder eigen naam en in kleinere bezettingen. We beginnen met kwartetopname uit 1955. Deze opnamen zijn nogal bijzonder omdat u in de thema's twee trombones hoort. Dat is Eddie Bird die zichzelf met een tweede stem heeft ingedubt. De andere muzici zijn pianist Hank Jones, bassist Wendell Marshall en slagwerker Kenny Clark. Het repertoire bestaat deels uit bekende songs zoals Fragile, Stompin' at the Savoy en Billy's Bounce, maar het derde en vierde stuk zijn van trombonist Eddie Bird zelf. I Should Have Said and See You Later.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die leefde van 1922 tot 2012. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1955, waarbij Eddie Bird zich in de thema's indubde met de tweede stem. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. We gaan door met quintetopname uit datzelfde jaar, 1955 dus. De andere blazer is tenor-saxofonist G.R. Montrose, die leefde van 1927 tot 1993. In de Verenigde Staten was hij nooit erg bekend, maar in Europa wel, omdat hij eind jaren 60 geruime tijd in Nederland en België woonde. Zijn spel lijkt een beetje aan te sluiten bij de West Coast-stijl uit de jaren 50. De ritmesectie bestaat uit pianist Hank Jones, bassist Clyde Lombardi en slagwerker Kenny Clark. U hoort nu nog vier stukken door het quintet van Eddie Bird en G.R. Montrose.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar deel 2 over de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012, met opname uit 1955. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. In september 2012 overleed de blanke Amerikaanse trombonist Eddie Bird op de leeftijd van 90 jaar. Hij geldt als een van de meest smaakvolle stilisten binnen de hardbop, hoewel hij nooit echt wereldberoemd is geworden. Maar hij had vanwege zijn goede scholing en brede inzetbaarheid altijd voldoende werk en hij is tot op hoge leeftijd blijven spelen. Hij begon op jonge leeftijd bij het combo van vibrafonist Red Norvo en speelde daarna onder meer in de orkest van Stan Kenton, Charles Mingus en Thelonious Monk. Vandaag hoort u trombonist Eddie Bird uitsluitend onder eigen naam en in kleiner verband. We beginnen met 4 opnamen uit 1953 in een quintet met gitarist Sal Salvador. Daarna volgen quintetopnamen uit 1954 met alt-saxofonist Vinnie Dee.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. Het repertoire bestaat grotendeels uit zogenaamde standards, dus bekende thema's uit musicals met de bijbehorende akkoordenschema's waarover geïmproviseerd wordt. In het stuk He Ain't Got Rhythm hoort u Eddie Bird ook nog even zingen. Luistert u het komende half uur naar zijn quintet met alt-saxofonist Vinnie Dean. De opnamen zijn uit 1954 en 1959.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Deze quintetopnamen werden gemaakt in de jaren 1953, 54 en 59. Komende maand volgen in House of Hardbop meer opnamen van Eddie Bird. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. In de jaren 50 maakte hij naam als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Maar daarna zou hij vooral onder eigen naam furoren maken. Hij geldt als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, naast collega's als Sonny Rollins en John Coltrane. De volgende opnamen werden gemaakt in november 1965, tijdens een concert in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Benny Golson speelt tijdens dit live optreden nog avontuurlijker dan we al gewend zijn van zijn studio-opname. De Engelse ritmesectie bestaat uit Stan Tracy, piano, Rick Laird, bas en Ronnie Stevenson, slagwerk.

stuk dat u zojuist hoorde was de bekende compositie Stablemates van Benny Golson. In House of Hard Bop besteden we aandacht aan een concert dat tenorsaxofonist Benny Golson gaf op 26 november 1965 in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Omdat het hier om een live optreden gaat, duren de stukken meestal langer dan bij studioopname het geval is. We besluiten met nog twee stukken van dit concert. Het zijn bekende songs, te weten Stella by Starlight en Three Little Words. De ritmesectie bestaat weer uit pianist Stan Tracy en bassist Rick Laird. Maar de drummer is dit keer de Amerikaan Billy Hart.